0: Weg nou, dan wordt deze eer voor mens nog.
1: En eer voor uw mensen voor zich. De Leviten voor zich, en eer voor uw mensen voor zich. Schemi zijn nu komen voor zich, en eer voor uw mensen voor zich. En krijg ze alle eeuwen je families Emma voor zich, en eer voor uw mensen voor zich. Kapitel 13. Wanneer die tijd komt, wordt er een barm opgonen voor David zijn nu komen in de lied in Jeruzalem. Met dat woorden worden zij van zinden en ongehoorzaam reingemaakt worden. En wanneer die tijd komt, zegt de Heer, die alles regiert, wo ik am land zo god in omes van de jette uitroden, dat nicht meer onder gedacht worden wordt. En ik word de profeten en arene jester uit dat land uitdrieven. En wanneer waarder weer profetseien wordt, dan worden dem zijnen vader en mutter, die hem abgetrokken hebben, zeien. Du sollst sterven dafür, dat du an dem Herrn zijnen nomen de antwoord het redst. En zijn vader en zijn mutter, die hem abgetrokken hebben, worden am dood maken wanneer hij profetseien wordt. En die tijd wordt jeder profeet zich schämen, zijn onrecht bekend te maken, en hij wordt niet einen mantel van kazenhoor brokken, zodat hij niet als een profeetje zijnen wordt. Hij wordt dat verstreden, dat hij een profeet is, en wordt zeien, dat hij een vormer is, en dat hij nog immer als vormer gewaast. En wanneer zij hem vragen worden, van wat de wonden aan zijn brast zijn, dan wordt hij zeien, ik krijg de wonden, als ik bij mijn vriend weer. Kom maar mal even deel, schwert, en mag die je in mijn hoort, je in dem, die mij dat noodste staat, zegt de Heer, die alles regiert. Schlo dem hoort, en laat de Heer zich verspreiden. Ik wou mijn macht ook je in de jonge hoorts wiesen. Twee dreidel van de lieden dat land waren aankomen en sterven, zegt de Heer, en een dreidel wat even blijven. En ik wou die wat even blijven, der ich hem vier nemen en aan rein maken, zoals einer zelf rein kriegt, en aan dol schmelten, zoals een gold doelschmelt. Die waren dan mijn nomen aanropen, en ik wou nu aanharchen. Ik wou zeien, dit is mijn volk. En zij waren zeien, de Heer is ons God. Zacharia, kapitel 14. Harche mal, dem Herrn zijn dag kämt, en dan wou je toekicken, wann zij zich dort aandeilen waren, wat zij van jünt genomen en gestolen haben. Ik wou alle veldje toebrengen, dat zij je in Jeruzalem kriegen. En die waren de stad aannemen en de gebieden bestelen en waren met de frühe schaam drieven. De helft van de lied in de stad waren vastgenomen worden en verslaapt worden, aber de eeuwige waren in de stad blieven, en de Heer wordt je in de veldje kämpfen, zoals zij aan einen Krieg kämpfen, en wanneer de tijd kämpft, dan wordt hij met zijn feit op een olivenborg stonen, die door oosten van Jeruzalem is. En de olivenborg wordt zich van oosten om westen breit abspolen, en dat eine poort wordt zich num zieden, en dat andere poort num noorden versaten. En die waren aan dat tol, tweschen mine boyflechten, zoals je aan de tijd van dem jutschen kennig Uzia, voor dat eerdbeben randen. Dat tol wordt meespot aatzeel reken. En dan wordt de Heer ons God, en al de helge met arm, komen. Door wordt aan de tijd licht zennen, en dat wordt nicht kalt zennen oder frieren. En dat wordt denselven dag blijven, zoals de Heer dat kan. En door wordt nicht dag en nacht zennen, dort wordt licht zennen als am ovend. En an die tijd waren door levende woterstreim uit Jeruzalem ranen. De helft van die waren no meer am oosten ranen, en de helft no meer am westen. De rivers waren sommer en winter ranen, en de Heer wordt even dat land kennig zennen. En die tijd wordt de Heer bloos einer zennen, en sie nomen bloos einer. Dat ganze land wordt een gelijke stab zennen, van Geber bot Rimmon, zieden van Jeruzalem. Ober Jeruzalem wordt hoog liggen, zoals nu, van dat Benjaminpoort bij dat eerste poort, en van door bij dat Aikpoort, en van den Hananel-Torm bij dem kennig zijn wien prassen. En de lied waren in Jeruzalem wonen en van keinem gedreift worden. Zo sicher wordt de stad zennen. En de veldje wat je in Jeruzalem gekämpft hebben, wordt de Heer met een ploeg bestroffen. Er Fleisch wordt wachgefreten worden, wann zij nog op een bein sind, ihre Augen waren in ihre Lache verkommen, en ihre Tungen waren an am Mühl verdrehen. Wann die Tiet kämt, wird der Herr eine furchtbare Angst ob ankommen loten, so dass sie sich in ihren Ander angerieben waren. Ein Jidra wird seine Hand je in seine Nächsten abheben, und Judah wird Jerusalem an den Kampf halpen, und du waren selber in Gold und Kleider in grote Maßen angebracht worden. Und dieselbe Plog, der über die Menschen kämt, wird abbepiert, Mühlasch, Kamelen, Esels, und all die Tieren an dat Lager kommen, wat zich je in Jeruzalem stalt, en al die wat eva blieven van de veldje, wat je in Jeruzalem kriegden, waren jeder jo emma wada nu Jeruzalem gonen, en door dem ken ich, de haar, de alles regiert, anbeden en dat loof bouden fast vieren. En wann wo einfalt nicht wat nu Jeruzalem gonen, dem ken ich, dem haaren, de alles regiert, anbeden, dann wat dat ab dei nicht reinen. En wann de Ägypter sich nicht wurden bemiegen in nu Jeruzalem kommen, dann wird an dieselbe Plog trafen aus alle andere Fälte, die nicht am Laufboden fast kämen. Ägypten wird bestraft worden, kriegt so aus andere Fälte, die nicht am Laufboden fast kommen. Wann die Tiet kämt, werden ab die Pier ihre Klinge disserviert sein, heilig für dem Herrn. In die Gruppe sind dem Herrn sein Hüß worden so sein, als die kommen beim Altar. Alle Gruppe sind Jerusalem und Juda waren heilig für dem Herrn, der alles regiert, sein. All die, wat ein Opfer bringen wollen,

Alles var de hård, tog för kejpen en de skjolte på tålen. Dan fall de mån av knäen en prachad har, hab je dult med mig, ek var de dat alla på tålen. En ut mat leit to am, leit de har am gånen en förgev am de ganse skjolt. En als de knag der ut gink, traf hij einen van sine matarbeider, de am gans weinig schuldig wier. Den krieg hij am hals te holen, funk am aan te warien, en verlangt am alles te betolen wat hij schuldig wier. Dan fall des maand verarm dolen prachadam, hab je duld met mij, ik wou die alles betolen. Aber hij horcht er nicht no. Hij leidt den knecht anstappen en verlangt dat hij am alles betolen soll. Als die vriend sagen, wo hij behandeld wordt, wäre ze zeer verdrisselig. En jingen en vertalden in haren de ganse geschicht, wat er fee je volle weer. Dan vader de haar am wade en zei to am, du beise knecht, ik vergeef die al dine schuld, wil du mi door am prachest. En zoos du die nich groot zo goed over dienen met knecht erbormd haben, als ik mi over die erbormen deed. En zijn haar weer zo dol dat de arm leidt en de falter komen en stoppen, wat hij alles wordt betoeld hebben. En zo wordt mijn himmlische vader dat met een jedem van jou mogen, waar je jullie broeder niet van horten vergeven. Als Jezus met zijn reden voordig weer, verleidt hij Galilea en keem naar Judea, en de jijden aan de andere zijde Jordan. Am kemen veel mensen hieraan, en hij heilde de door. En Pharisee kemen nu arm en verzochten arm door en dat ze arm vroegen of eine zich met de recht van zijn vrouw scheiden kon. Hij zei toe aan, heb je niet geleest dat God hem aanvang een man en een vrouw geschaffen had? En hij zei, daarom wordt een man vader en mutter verloten en zich met zijn vrouw verbingen en die twee zullen eind worden. En dan zijn die niet meer twee, maar eind. En wat God verbonden heeft, zullen mensen niet van een ander scheiden. Zij zeiden toe aan, waarom zeiden Mozes dan, dat ze zullen een scheidingsbrief geven en er vrouw gaan laten? Hij zei toe aan, Mozes houdt dat toegelaten, wil zij hem horten, zo afgehoord werden. Dat is niet zo als het am aanvang weer. En ik zei u, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, want ze am niet als antruje was, en de andere vriend, die brak de eie. Dan zeiden de jingen te arm, want dat tussen man en vrouw zo als dit is, dan is het beter überhaupt niet te bevrijden. Jezus zei, deze leer kunnen ze niet alle aannemen. Die wie maar voor die dat je geeft weer. Daar zijn zonen die ohne manskracht geboren zijn. En je zijn ook door mensenhand wat door je bracht. Daar zijn ook zonen die zich om dat himmelrijkshalven niet bevrijden. Wer dit zo aannemen kan, dem loopt dat aannemen. Dan worden kleine kingen nu aangebracht dat hij aan de hang opleien en Eva aanbeden zal. De jingen overschulden door Eva. Jezus overzeed, loopt de kleine kingen nu mee komen en verbijt aan dat niet, dan is zonen bestaat dat himmelrijk. En hij leed aan de hang op en ging van door wieder. Dan kwam een man naar Jezus en zei tot hem, goede leraar, wat voor godet moet ik doen, dat ik dat eeuwige leven krijg? Hij zei tot hem, waarom naamst du mij god? Door als ene die god is, dat is God. Want du leven hebben west, dan holde je boten. Hij zei tot hem, wonen. En Jezus zei, du zalst niet doodmerken, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet een falsche getekenis geven, die zoals vader en mutter eren, en die nächsten zo goed zijn als die zelfst. De jonge man zei te hem, dat heb ik alle geholen. Wat feilt mij nog? Jezus zei te hem, wanneer du was volkomen zijn, dan go en verkeep wat du hast en jef dat voor de armen, en du wirst een schouts hebben am himmel, en dan kom met mij met. Als de jonge man dat hier een keer treurig was, dan hij houdt een grote familie. En Jezus zei te zijn jinger, ik zei u de waarheid, dat wordt van een rijke man schwoor zijn om hemelrijk te komen.
Ek sê jy nog eenmaal, dat is van een kameel

dass det doch Gott sin Sehen gewahrst. Wir werden doch viel früher, die von Wied abhausten, die von Galiläa gekommen wären, an am Deinden, mang die wie Marie Magdalena, an Jakob, an Josef ihre Mutter Marie, an Jakob an Johann Zebedeus ihre Mutter. Aus het eerste ovend wordt, kam Jozef, een rijke man van Arimathea, ook een van Jezus in de jinger. Die ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus in een lief hebben kon. Dan bestaal Pilatus dat ze hem den geven zullen. En Jozef neemt den lief en wekkelt den aan een reinet kartuin leuken aan en leed den aan zijn eigen neergraaf dat hij houdt aan een steen en een haken loten. En hij rolde een grote steen voor het deur en ging ervan. Maria Magdalena en de andere Maria houden zich beide bij dat graf doelgezaad. De nächste morgen, dat is, als de eerste festdag Eva weer, sammelden zich de Pharisäer en hoge priester voor Pilatus. En zeiden, ons is groot bijgevallen dat dit schwindler zeid, als hij nog leeft, dat hij om 3 uur van dood opstonden wordt. Dan jaf aanordnung, de eerste 3 uur streng over dat graf te werken, dat ze de jinge niet kunnen komen en aan waar stelen. En dan zeien, hij is van dood opgestonden, dat die mensen nu, to laatst, ooit bedrogen worden als vereerst. Pilatus zei te aan, hier heb je ze doden, God en merk dat ze zeggen als ze kennen. En ze gingen en verzekerden dat graf door met dat ze den steen verzeilden en de soldaten moesten werken. Als de Sabbat even weer, tijdig den eerste dag in de werk, gingen Marie, Magdalena en de andere Marie dat graf te bezijnen. En wat het ook jaf, door weer plotseling een grote eerdbeben, dan den haren zijn engel kwam van hemel erop en rolde den steen weg en zat zich daar boven dol. Zijn gezicht scheen als een blitz, en zijn kleider werden schneewit. En de wachter gruwde zich zo zeer dat ze zetterden aanvallen, als wanneer ze dood waren. Maar de engel zei tot de vroeger, ze zullen zich niet verrichten. Dan ik weet dat je den Jezus zieken, die door je kritzicht wordt. Die is niet hier, die is opgestonden zoals hij zei. Komt, kijkt, wo hij gelegen heeft. Dan gaat schwind en zegt zijn de jinge dat hij van dood opgestonden is en dat hij naar Galilea gone wordt, daar wil je hem zijn. Dit is wat ik u te zeggen heb. Dan gingen ze schwind van graf weg en vorcht, maar waren ook zeer vrouw en raanden naar zijn jinge en zeiden aan dat. En denkt u, Jezus bejegen de vroers en begrijst aan en ze gingen noder, vallen ver aan dool, hielden aan een feit en deden hem aanbeden. Dan zei Jezus toe aan, vercht u niet. God en zegt mijn breider, dat ze zullen naar Galilea gaan, daar waren ze mij zijnen. En während ze gingen, gingen waaltje van de wachter en de stouten aan, en zeiden de hoge priester alles wat je worden weer. En als ze met de eldesten taub waren en rood sleurden wat te doen weer, geven ze de soldaten de grote som geld en zeiden, zegt de mensen, zijne jinge kwamen de nacht als wie slepen en stolen aan waai. En wanneer de gouverneur dat wordt te horen kriegen, dan wordt wie den tevreden stalen dat die niet worden in trouble komen. Dan nemen ze dat geld en deden, zoals aan je zegt wordt, en de geschicht is onder de juden wat van derde dag verspreid. De 11 gingen dan naar Galilea naar den boog, zoals Jezus bestaald houdt. En als zij hem zagen, deden ze hem aanbeden, waaltje op het twijfelden. En Jezus zei toe aan, mij is alle je waaltje geeft hem hemel ook op eden. Dan gaat nu en merkt jinge on je alle velken, en diept die aan den vader, den zeen en den heiligen geest zijn nomen, en dan leert aan alles te doen wat ik u bevolen heb. En verloot je doorop, dat ik immer bij u zie, zolang als deze wereld staat. Dat evangelium van Jezus Christus God zien en zien funkt zo aan. En profeten Jesaja staat zo geschreven. Ik wil mijn engel verabschekken den weg voor die rij te merken. Een stem die in de wildnis luid schreeuwen wordt, merkt den haren een weg rijd, merkt aan een glikken steeg. Doorop kwam Johann in de wildnis en predigt
dat sie sich so

hemels utgjeid. Hij ermoond die mensen nog der verschillende andere woningen en predigt aan dat evangelium. Als je houdt Herodesen, den fiedelhaarsje dat verhield dat hij zijn broeder Philips in de vroege vriet houdt, en wij in al dat oorrecht dat hij je donen houdt, leidt hij boven al dat nog je houden en stoppen. Als dat valkjes alle gedeept weer, wordt Jezus ook gedeept. En als hij bid, mukt de hemel zich op. En de Heilige Geist kwam en karperliche gestalt erop en zat zich op arm zoals een duif. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien met den ik zeer tevreden zie. Jezus zelfs weer ongeveer 30 jaar oud als hij zijn dienst aanvang. Ze hielden hem alle van Jozef zijn zeen. Een zeen van Eli, een zeen van Matthat, een zeen van Levi, een zeen van Melchi, een zeen van Jana, een zeen van Jozef, een zeen van Matatia, een zeen van Amos, een zeen van Nahum, een zeen van Elzi, een zeen van Nangi, een zeen Mat, een zeen van Matatias, een zeen van Zemai, een zeen Jozef, een zeen van Juda, een zeen van Johanan, een zeen van Reza, een zeen van Zerubabel, een zeen van Zealtiel, een zeen van Neri, een zeen van Melchi, een zeen van Adi, een zeen van Kusam, een zeen van Elmadam, een zeen van Her, een zeen van Jezus, een zeen van Eliezer, een zeen van Joram, een zeen van Matat, een zeen van Levi, een zeen van Simeon, een zeen van Juda, een zeen van Jozef, een zeen van Jonam, een zeen van Eliakim, een zeen van Melia, een zeen van Menam, een zeen van Matatan, een zeen van Nathan, een zeen van Doften, een zeen van Jesse, een zeen van Obed, een zeen van Boaz, een zeen van Zalma, een zeen van Nahason, een zeen van Amenidab, een zeen van Ram, een zeen van Hezron, een zeen van Peres, een zeen van Juda, een zeen van Jacob, een zeen van Isaac, een zeen van Obraumen, een zeen van Tara, een zeen van Nahur, een zeen van Zeruk, een zeen van Regu, een zeen van Peleg, een zeen van Eber, een zeen van Zala, een zeen van Kenan, een zeen van Arfashad, een zeen van Zem, een zeen van Noah, een zeen van Lamech, een zeen van Methuselah, een zeen van Henoch, een zeen van Jerad, een zeen van Mahalaleel, een zeen van Kenan, een zeen van Enos, een zeen van Zeit, een zeen van Adam, die van God kwam. Dan kwam Jezus vol van Heiligen Geest van Jordan terug en werd van Geest in de wildnis gevierd, wo hij 40 deur van Diebel verzocht wordt. Hij oud en die deur nuscht, en als de Eva weer een hongerdam. De Diebel zei te arm, wann du Gott zijn zeen best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zei dat staat geschreven, een mens leeft niet bloos van brood, aber van alles wat God gereed heeft. Dan neemt de Diebel arm op een huren boeien op en leidt arm en een uren blijk, alle koninkrijken en de welt zijnen, en zei te arm, die wo ik die alle met macht en heerlijkheid toop geven, dan die zijn mij gegeven worden, en ik kan die dem geven wem ik wil. En wenn du mij aanbeden worst, is dat alle dient. Jezus zei dat staat geschreven, du zalst zes keinem als God dienen haren aanbeden, en einzig arm zalst du deinen. Dan bracht de Diebel arm naar Jeruzalem en stelde arm op de hechste tempelspets en zei, wann du Gott zien zijn best, dan spring van door erauf. Dan door staat geschreven, hij wordt zijn engel bevelen die te bewoorden. Die worden die op een heng drogen, dat u die de feit niet aan een steen steekt worst. Jezus zei, door als je zegt, du zalst Gott dienen haren niet verzekeren. Als de Diebel met al zijn verzekeringen derg weer, verleidt hij arm, bot de nächste gelegenheid. Jezus kwam en den Heiligen Geist zijn kracht trägt naar Galilea, en dat niet spreidt zeer schwind der je ganze gegend. Hij leert in er zijn gogen, en alle man looft hem.
Dann ging er nach Nazareth, wo er ab